enti Awurade ehyira wo sɛ ɛnɛ nso wotie yɛn tie nea yɛsrɛ wo ne nsoso ɛne sɛ